is een Hall of Fame drum. Hall of Fame, Hall of Fame, Hall of Fame draaien. Daar gaan stampa, polen, doe je die bijna draaien. Rond bij de nacht, die slom aan toch. Lijkt anders slim, is een Hall of Fame drum. Hall of Fame, Hall of Fame, Hall of Fame draaien. Daar gaan stampa, polen, doe je die bijna draaien. Rond bij de nacht, die slom aan toch. Lijkt anders slim, is een Hall of Fame drum.